0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
5: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

Glory.

0: My name is Janet Boings with Janet Boings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JanetBoingsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
1: Mazel tov. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie. Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
3: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
5: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
12: De werkweek zit erop.
13: Woehoe!
12: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

God Radio staat aan.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: En elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoingsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
3: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltofreizen.nl.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.

0: tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!

0: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan dat God heeft

0: heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
1: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een Bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why didn't you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
8: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
1: Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
2: Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
0: Life gets better when you get better.
1: Van harte welkom bij Hour of Power. Het is vandaag Pinksteren en kijk even achter me. Achter me brandt het Pinkstervuur. Ik heb laatst eens een aantal mensen gevraagd in de supermarkt: weet je wat Pinksteren betekent? En dan zei ik: nou ja, ik heb geen flauw idee. Twee vrije dagen, dat is in ieder geval meegenomen. Maar Pinksteren gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. En daar gaan we het over hebben in Hour of Power. Bobby Schuller was in Nederland, dat moet ik toch wel even vertellen. En heeft zaterdag op opwekking gesproken, gisteren dus. Dat was echt geweldig. En we hadden ook drie fantastische avonden in Veenendaal en in Leeuwarden. Het was leuk om zoveel kijkers van Hour of Power te ontmoeten. Dave Hernandez is nu in de kerk in Shepherd Grove en hij spreekt ook over de Heilige Geest. En naast een aantal mooie worshipliederen voor Pinksteren praat ik met Hans Maat, dominee Hans Maat. Hans, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Zeg eens in één zin wat Pinksteren is.
3: Dat is het begin van de kerk. Dat is de uitstorting van de Heilige Geest.
1: En daar gaan we straks over doorpraten, want die kerk leeft als nooit tevoren.
3: Zeker.
1: Welkom bij jou, vrouw.

0: Dat was House of Miracles. En het worshipteam kan fantastisch zingen. En muziek maken, dat kan de man die tegenover mij zit, Hans Maat, ook heel goed. Hans, maar voor we het daarover gaan hebben, ik zie buiten dat vuur branden. Wat symboliseert vuur met Pinksteren?
1: Vuur is gewoon echt het kenmerk van de Heilige Geest. Het warmt niet alleen mensen op, maar het veroorzaakt passie om God te dienen en om Jezus te volgen. Ja. En dat extra, dat vuur, dat is nodig. Want voor die tijd, dat het vuur van de Heilige Geest nog niet was uitgestort, zag je natuurlijk ook dat die discipelen allemaal vertwijfeld waren en bang. En over verkeerde dingen discussieerden. Dus we hebben dat vuur van de Heilige Geest nodig.
0: Op Pinksteren gebeurde dat, hè? De uitstorting van de Heilige Geest.
1: Ja.
0: Op de discipelen en op de mensen die bij elkaar waren.
1: Ja, veel kijkers zullen dat misschien een merkwaardige gebeurtenis vinden. Ja. Maar er ontstonden dus vlammen van vuur op de hoofden. En dat zette niet, dat was eigenlijk bijna een soort vurige tong. Maar dat zette ook hun tong letterlijk in beweging. Ze begonnen in andere talen te spreken en het evangelie van Jezus te verkondigen. En dat was het begin van de kerk.
0: Het begin van de kerk. Leg dat eens uit.
1: Nou ja, daarvoor hadden we natuurlijk de Joodse traditie. Hè? Dus de Torah, de profeten. Toen kwam Christus, toen kwam Jezus zeg maar op aarde. En nadat hij was gestorven en opgestaan, Pasen, wat we laatst gevierd hebben ook, was er iets nodig omdat hij naar de hemel was gegaan. Ja. Jezus is naar de hemel gegaan. Ja. En hij heeft gezegd, ik deel mezelf weer opnieuw uit, maar dan op iedereen. En dat doe ik door de Heilige Geest.
0: En tot de dag van vandaag.
1: Tot de dag
0: tot
1: van
0: deze
1: vandaag.
0: Pinksterdag.
1: Jazeker.
0: Jij bent opgegroeid met God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Schrift.
1: Ja, dat is een beetje mijn drie-eenheid geweest. Ik kom uit de gereformeerde traditie. En ook heel veel Nederlanders kennen dat natuurlijk ook. Hè? De protestantse traditie, zeggen we nu. Dat betekent dat de Bijbel heel erg belangrijk was. Daar lazen we uit, daar leerden we van. En we gingen natuurlijk ook gewoon twee keer per zondag naar de kerk. En God de Vader, nou ja goed, die was ook nog niet helemaal helder voor mij. Maar dat was dan in ieder geval gegeven. Onze Vader die in de hemelen zijt, baden we elke dag.
0: Ja, ja.
1: En Jezus was de weg naar de Vader. Maar wat je nou met die geest aan moest, dat ik dacht vroeger zelfs, dat zou die in een fles zitten zoals Aladdin. Dat heb ik echt wel eens gedacht. Van, wat is dat dan? God is geest, maar hoe werkt dat? Geen idee. Heeft lang geduurd.
0: Wat doet Gods geest in ons?
1: Gods geest is gewoon God. Hè? Hij is alomtegenwoordig, hij is alwetend, almachtig. Maar hij is degene die in je komt wonen, die Heilige Geest, op het moment dat je tot geloof in Jezus komt. Dus dan heb je de Heilige Geest in je wonen. En die onderwijst je. Die helpt je om christen te zijn. He, dus dat betekent ook gewoon om de goede keuzes te maken.
0: Kunnen zonder de Heilige Geest?
1: Nee, absoluut onmogelijk. Zelfs zij die denken dat ze hem niet hebben, maar wel geloven in Jezus, hebben toch de Heilige Geest ontvangen.
0: Ja, want het blijft altijd een moeizaam onderwerp voor mensen. Hè?
1: Ja.
0: Misschien omdat het zo minder tastbaar is. God de Vader, kun je wat bij voorstellen. Jezus is op aarde geweest, maar de Geest dat...
1: Ja.
0: Die alle talen spreekt, elkaar doet verstaan.
1: Heel abstract.
0: Ja.
1: Ja, maar de andere kant is ook waar. Hè? Wij zijn geest, ziel en lichaam. Door de Heilige Geest wordt onze geest opgewekt. Dus hij komt als het ware in onze geest wonen. En veel mensen beseffen ook wel, dat hoor je ook natuurlijk naar aanleiding van die bijna doodervaringen en zo, dat ze meer zijn dan alleen maar emoties, verstand en een lijf.
0: Ja.
1: Hè? Dat er iets is wat jou definieert.
0: Dat is je ziel.
1: Ja, dat is de ziel, maar dat is ook de geest van de mens.
0: Ja.
1: En die wordt opgewekt, als het ware, als je tot geloof komt.
0: Ja. Ik ga even terug naar Hans, die opgroeit in de gereformeerde traditie. Iets waarvoor ik je altijd

0: ronduit Praiseband was het. Die was een beetje op zijn retour, dat weet ik nog.
1: Hallo, toen die heb ik opgericht.
0: Ja, daarom wou ik het even nog zeggen tegen je. Die had echt zo'n momentum dat ze even aan het zoeken waren
1: ja.
0: En nu.
1: Ja, weet ik. Ja.
0: En ik voelde dat aan, denk ik, onbewust. Ja. En toen heb ik Cela opgericht.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik begon de eerste even nog met een psalm. Zou je niet willen geloven,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, dat geloof ik wel. Ja.
1: Cela, het meest bekende lied wat jij hebt geschreven is een heel bijzonder lied. Misschien kun je het zelf aankondigen waarom en voor wie.
0: Ja, het is één van de 70 liederen natuurlijk. Maar hij wordt het meest, zeg maar, geciteerd. En dat is het lied Ik zal er zijn. En dat is de naam van God. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben erbij. En toen Kinga Ban, de vorige zangeres van Cela... natuurlijk ook een fantastische zangeres... Ja. Ziek werd en borstkanker kreeg. En ik ook haar interviews las in de EO Visie en zo. Toen dacht ik van, ik ga een lied met en voor haar schrijven. En het interessante van dat lied is dat het eigenlijk ook heel snel ontstond. En op de een of andere manier hebben die woorden zoveel kracht... dat heel veel mensen daar moeten aan ontlenen.
1: Ja, want ik hoor het op bruiloften zingen, op begrafenissen.
0: Ja, je ziet het op grafstenen en overal.
1: Maak je dat dankbaar?
0: Ja, in het begin vond ik het zelfs een beetje onheimisch... om dat inderdaad te zien. Dat mensen daar zo met jouw teksten op de loop gaan bijna... Ja. Maar nu ben ik er blij mee.
1: Laten we eens een stukje horen en zien van Ik zal er zijn.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics op onze podcast en op God Radio. Ik ben jullie host Johan Toet en ik vind het weer een eer om met jullie vandaag een nieuwe les door te gaan nemen van deze serie. Wat ik even met jullie wilde delen is gewoon hoe ongelooflijk gezegend we worden door alle getuigenissen die binnenstromen. Niet alleen van deze serie One Basics, maar gewoon van mensen die onze boeken hebben gelezen, mijn boeken hebben gelezen. En daar gewoon zeg maar een transformatie door hebben ondergaan. Mensen delen, ik was op de camping en naast de Bijbel in de caravan lag ook jouw boek. Hoe geweldig is dat? En dat dan leest en dan vervolgens zo aangeraakt en bemoedigd wordt om zelf ook weer in vuur en vlam voor de Heer te komen. Krijg ik getuigenissen van ja, ik zat in de gevangenis en ik kreeg jouw boek onder ogen en ik had hem gelezen in mijn cel. En er staat aan het einde van het boek dat als je op je knieën gaat om Jezus aan te nemen als je Heer en Verlosser, dat je dan veranderd zou worden. En ik ben toen op mijn knieën gegaan en ik heb Jezus aangenomen als mijn Heer en Verlosser. En mijn leven werd gewoon compleet veranderd. Ik heb rust en vrede in mijn hart gevonden. En ik weet gewoon dat ik nooit meer dezelfde ben. En daar wil ik je voor bedanken. Weet je, we krijgen zulke mooie, mooie getuigenissen binnen. Ik kan gewoon misschien dat we dat een keer doen in de herrie met de toeters afleveringen. Maar gewoon getuigenissen delen van mensen. Weet je, want er zit kracht in getuigenissen. Er zit zoveel kracht in jouw getuigenis. Ik bedoel, als ik kijk naar mijn getuigenis en hoeveel God daarmee doet. Gewoon, ik bedoel, ik ben er wel een keertje klaar mee om te vertellen wat ik allemaal heb uitgevreten. Maar hij gebruikt dat gewoon om andere mensen tot hem te trekken. Weet je, en daarom is het zo belangrijk dat we onze getuigenis delen. Boek Handeling is één grote getuigenis, weet je. Gewoon van wat God allemaal aan het doen was. En mensen komen erdoor tot geloof en worden bemoedigd en aangeraakt en genezen. En gaan zo maar door. Weet je, en ons verhaal, jouw verhaal is zo ongelooflijk belangrijk. We gaan nog les hebben over getuigen zijn, het koninkrijk prediken en al die dingen meer. Maar het is zo mooi om dan mezelf op een of andere manier een schouderklopje te geven van oh, we doen toch wat goed of zo. Want ik weet dat ik goede dingen aan het doen ben, want ik wandel in de wil van de Vader. Het is niet mijn werk, maar het is zijn werk door mij heen. Amen. Ik verbeeld me eigen helemaal niks. Want als God één draadje in mijn hersenen andersom legt, dan zit ik als een kastplantje te kwijlen achter de geraniums. Dus ik weet dat hij het is en niet ik het ben. Maar het is fantastisch om terug te horen wat er gebeurt met die mensen door het werk dat God door jouw leven heen doet. Het is gewoon fantastisch. Ik krijg berichten uit Amerika. Ik krijg berichten uit Zuid-Amerika. Ik krijg berichten uit Engeland. Ik krijg berichten uit weet ik veel waar allemaal vandaan. De meest bizarre verhalen gewoon van mensen in de Filipijnen. Ik heb je boek gelezen, ik heb je getuigenis gehoord, ik heb je preek geluisterd. Dit is wat het met me heeft gedaan. Hele gezinnen die worden hersteld, hele gezinnen die tot geloof komen. Mensen die spontaan genezen worden onder het luisteren naar mijn boodschappen of naar mijn studies. Weet je, en het is te veel om op te noemen. Maar ik wil God daar gewoon de eer en de glorie voor geven. En ik wil hem daarvoor danken. Het enthousiasmeert mij en het geeft me drive om door te gaan. Om te weten van ik ben op de goede weg. Weet je, en Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer, dat u al die middelen gebruikt, Heer. Inclusief mijn leven en het leven van Brenda. En dat u ons gebruikt, Heer. Om uw naam groot te maken onder de mensen. Om uw naam te verheerlijken onder de mensen. Zodat ze u de glorie zullen geven. Vader, dat mensen tot een punt komen van dat ze u ook willen leren kennen. Omdat ze geloven van, oh wauw, als God dat kan doen in het leven van Johan en Brenda, dan kan hij dat zeker ook in mijn leven doen. En hoe waar is dat, Vader? Want u heeft de wereld zo lief. En u wil niet dat de enige verloren gaan. En u heeft geen favorieten. En in ieder die de naam van de Heer aanroept zal zalig worden. En alle beloftes in Christus Jezus zijn ja en amen voor een ieder die gelooft. Dank u wel, Vader, dat u zo een vrijgevige, goede, liefdevolle, fantastische Vader bent. Dank u wel, Vader. Vader, alle eer en alle glorie. Het is allemaal voor u. Alle getuigenissen zijn er om u te verheerlijken. Want wat bent u groot. En wat bent u machtig. Wat bent u, lieve papa. Ik hou van u, Vader. En ik geef u alle eer ook zo met deze studie. Waar we zo meteen weer aan gaan beginnen, Heilige Geest. Bekrachtig het. Raak hen aan in hun hart en transformeer hen, hun denken. Vernieuw het. En laat uw zalving op hen neerdalen. Zodat ze uw aanwezigheid mogen ervaren. En dat ze vrij mogen gezet worden van dingen waar ze mee rondlopen, mee worstelen, waar ze tegenaan lopen. Misschien hadden ze vandaag wel een dag dat ze helemaal nergens geen zin in hadden. Misschien is er wel iemand die luistert die zoiets had van, ik heb helemaal nergens zin in. Zet de radio aan en komt plotseling onder het geluid van mijn stem. Heilige Geest. En die persoon misschien heeft wel hulp nodig. Misschien wel bemoediging nodig. Misschien wel aanraking nodig. Heilige Geest, op de plek waar zij nu zijn. Wilt u hen aanraken? En wilt u hen vrijzetten van wat het ook is waar ze mee worstelen? Omdat de woorden die we delen in hun harten mogen landen. En dat ze mogen begrijpen wie ze werkelijk zijn in u. Vader, u bent zo goed. In de machtige naam van Jezus, we leggen alles in uw handen. Amen. Amen. Weet je, ik kan zo gewoon een half uur gewoon, als ik mijn ogen sluit, God loven en prijzen en danken en aanbidden voor wie die is en wat hij voor ons heeft gedaan. Hij is zo'n fantastische God, daar raak je gewoon nooit over uitgepraat. Weet je, stromen van levend water zullen uit je binnenste opwellen. Vanuit die bron, de Heilige Geest. Want hij sprak over de Heilige Geest toen hij dit zei. Vanuit die bron van de Heilige Geest. Stromen van levend water. Als je gaat spreken over de goedheid van God, de gunst van God, de zegen van God. Als je gaat spreken over zijn genade, over zijn liefde, over de dingen die hij gedaan heeft in jouw leven. Kan het niet anders dan dat je boven jouw problemen uit begint te stijgen. Het kan niet anders dat je boven jouw uitdagingen begint uit te stijgen. Boven je gevoelens en je emoties die misschien niet in lijn zijn met het woord van God. Boven je depressie, boven alles begin je uit te stijgen. Want ik bedoel, hij is zo groot en zo goed dat er is geen enkele andere reden dan alleen maar hem loven en prijzen. Want dat is wat hem toekomt. En je wordt gewoon blij. Als je aan God denkt, word je gewoon blij. En dan kan je niet meer ophouden om te spreken over wie hij is en wat hij voor jou heeft gedaan. En over zijn goedheid. Je kan alleen maar loven en prijzen. Halleluja. Maar goed, daar gaat deze les niet over. Deze les die gaat over de identiteit. Onze identiteit in Christus. En als iets belangrijk is voor een wedergeboren christen, is dat hij begrijpt, of dat zij begrijpt, wat haar of zijn identiteit is in Christus. Wat is nou mijn identiteit? Want weet je, we leggen vaak onze identiteit in andere zaken. Mijn identiteit ligt in mijn werk, in mijn carrière. Mijn identiteit ligt in mijn bezittingen. Mijn identiteit ligt in mijn relaties of in mijn talenten of whatever it is. Ik ben een profvoetballer en daar ligt mijn identiteit. Ik ben dit of ik ben dat. Maar weet je, nu wij in de volheid gekomen zijn door de wedergeboorte, nu wij door de waterdoop en de doop met de Heilige Geest in die volheid zijn gekomen, is onze identiteit compleet veranderd. Onze identiteit is compleet en geheel getransformeerd en veranderd. Nou, en wij gaan vandaag gaan we het erover hebben, weet je, van hoe dat dan precies in zijn werk is gegaan en wat dat dan precies voor jou betekent. Kijk, Jezus sprak met Nicodemus in Johannes 3 en dan zegt hij tegen Nicodemus, toen die tegen hem zei van, ja, weet je, niemand kan deze werken doen als God niet met hem is. En Jezus zei tegen hem, hij zegt, voorwaar, ik zeg u. Nou, als er staat, ik zeg u, dan betekent dat ik ben. Voorwaar, ik ben, zeg u, God zegt u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En in vers 5 van hoofdstuk Johannes 3 zegt hij, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Nou, er zijn twee geestelijke koninkrijken. En het ene rijk, dat is van de duisternis, en het andere is het koninkrijk van God. En in Mattheüs 12 vers 2, daar zien we dat Jezus een demon uitdrijft. En die fariseeërs die beginnen hem te beschuldigen. En die zeggen van ja, hij doet dat alleen maar door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Maar Jezus die kent hun gedachten. En dan zegt hij tegen hen in vers 25 van Mattheüs 12. Hij zegt, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, dat wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. En als de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? Dus Jezus zegt heel duidelijk in deze Bijbeltekst, hij zegt heel veel in deze Bijbeltekst, maar voor nu in deze context zegt hij heel duidelijk dat de Satan een rijk heeft. Het rijk van de Satan. En dan zegt hij in vers 28, maar als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. En hier spreekt Jezus dus over het koninkrijk van God. Dus er zijn twee geestelijke koninkrijken. Eén is het koninkrijk van de duisternis en het andere is het koninkrijk van God, het koninkrijk van het licht. Nou, we gaan het later ook nog wel hebben over het koninkrijk van God en wat dat allemaal precies inhoudt. Maar het koninkrijk van God, dat kun je alleen maar zien en dat kun je alleen maar binnengaan wanneer je opnieuw bent geboren. Kijk, dus zolang jij nog in de duisternis bent, Zijn als het ware schellen voor je ogen. Dan hangt er een sluier voor je ogen. Zolang jij nog in de duisternis bent, kun jij het koninkrijk van het licht niet zien. Kun je het licht niet zien. De duisternis is absentie van licht. Dus als er geen licht is, dan ben je in de duisternis. Maar als jij opnieuw geboren wordt in Christus Jezus, dan word je overgezet. Kijk, toen ik nog mijn oude leven leefde, ik vind het altijd fijn om mijn eigen leven als voorbeeld te nemen, maar toen ik nog in mijn oude leven leefde, deed ik allerlei dingen en die deed ik alleen maar omdat ik blind was, doordat ik in de duisternis wandelde. Ik zou nooit de dingen gedaan hebben die ik toen deed als ik zou zijn zoals ik nu was. Want nu zie ik wat het werkelijk is. En nu zie ik de dingen in het licht. En omdat ik de dingen in het licht zie, herken ik de duisternis. En daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Dat haat ik, dat verafschuw ik. En daar wend ik mij van af. En daar houd ik mij verre van die duisternis. Weet je, maar toen ik nog in de duisternis was, was ik daar blind voor. En ik had helemaal niet het idee dat ik aan het zondigen was. Ik had helemaal geen wroegingen en dingen als ik iemand opgelicht had of in de zeik genomen had of drugs verkocht had of weet ik veel wat. Ik had helemaal nergens geen last van. Waarom niet? Ik was in de duisternis. Ik zag dat niet. Ik had dat gewoon niet in de gaten. Ik liep echt als een blinde liep ik door deze wereld heen. Compleet in de duisternis, tastend in de duisternis. Weet je? En ik had er gewoon geen idee van. Maar nu, in Christus Jezus, Colossenzen 1 vers 13, heeft hij ons getrokken uit de macht van de duisternis. En hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dus toen wij ja zeiden tegen Jezus, werd er iets gebeurd. Je werd geplaatst in zijn licht. Je werd vanuit de duisternis geplaatst in zijn wonderbaarlijke licht. En daardoor kun jij nu het koninkrijk van God zien en kun je het koninkrijk van God binnengaan. Weet je, mensen zeggen wel eens van, oh, heb je het licht gezien? Ja, ik heb het licht gezien inderdaad. En jij niet, blinde kip. Want ik zie nu hoe het werkelijk is. Ik zie nu het koninkrijk van God. Ik zie nu de dingen van de Heer. Ik zie nu het onderscheid tussen duisternis en licht. Ik zie nu wat goed is en wat kwaad is. Ik zie dat nu omdat mijn ogen zijn geopend. De schellen zijn van mijn ogen gevallen. Weet je, er is iets radicaals veranderd aan mij toen ik ja zei tegen Jezus. 2 Korinther 5 vers 17 zegt, als iemand in Christus Jezus is, is hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan en alles is nieuw geworden. Dus jij was gebonden, maar nu ben je vrij. Je was dood, maar nu ben je levend. Je was een slaaf, maar nu ben je een zoon. Je was duisternis, maar nu ben je licht. Weet je, er is iets veranderd. Er is iets radicaals veranderd. Maar waar ben jij dit allemaal geworden? Waar ben jij een nieuwe schepping geworden? Nou, dat is belangrijk om te weten, omdat wij zijn een drieledig wezen. Een drieledig wezen is zoals God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Zo zijn wij geest, ziel en lichaam. Weet je, wij hebben volgens 1 Thessalonicenzen 5 vers 23 hebben een geest, een ziel en een lichaam. En heel veel mensen die denken vaak dat geest en ziel hetzelfde zijn, maar dat is absoluut niet waar. Dat is absoluut niet waar. Ik ga hier nog een hele les aan toewijden. Dus ik ga er nu niet te diep op in, maar ik zal het gewoon even licht aantippen. 1 Thessalonicenzen 5 vers 23, daar staat, en mogen de God van de vrede zelf uw geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam, hier spreekt dus van die drieledig wezen, onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Nou, jouw vlees is jouw lichaam, dat is jouw voertuig en daar beweeg je eigen in voort. En als je kijkt naar je uiterlijk, dan is er niet zo heel veel veranderd. Ik bedoel, jouw lichaam is na jouw wedergeboorte nog steeds hetzelfde. Als je een plofkip was voordat je wedergeboren werd, ben je nog steeds een plofkip nadat je wederom geboren bent. En als je niet was om aan te gluren voordat je Jezus aannam, ben je nog steeds niet aan te gluren nadat je Jezus aannam. Dat is natuurlijk gekkigheid, maar dat zeg ik altijd over mezelf. Dus neem alsjeblieft geen aanstoot. Ik bedoel, we zijn geen plofkippen, amen. We zijn allemaal Gods scheppingen volmaakt in zijn ogen, halleluja. Maar weet je, jouw lichaam is gewoon niet veranderd na jouw wedergeboorte. Is nog steeds hetzelfde gebleven. Nou, jouw ziel is jouw zintuigelijke mens. En jouw zintuigelijke mens gaat af op wat hij voelt, wat hij hoort, wat hij proeft, wat hij ruikt, wat hij ziet. En dat vormt dan uiteindelijk zijn denken. En dat is dus jouw ziel, dat is jouw zielse mens. Nou, die is na jouw wedergeboorte ook nog steeds hetzelfde. Je bent nog steeds exact hetzelfde in jouw ziel. Maar wat aan jou helemaal compleet nieuw is geworden, wat aan jou is veranderd, wat aan jou is getransformeerd, wat anders is geworden aan jou, dat is jouw geest. Jouw geest was dood. Jouw geest was in de duisternis. Jouw geest was besmet met zonde. Het was een zonde natuur. En daardoor wandelde jij in de duisternis. Jouw geest was gewoon een zombie. om het maar zo te zeggen. En zijn natuur was gewoon overgeven aan al zijn begeertes. En alle troep die je maar kunt bedenken. Omdat dat was gewoon wat het was. Het was dood. En het bracht geen leven voort. Nou, nu ben jij opnieuw geboren. Jij bent een nieuwe schepping. Jij bent iets wat je nog nooit eerder was. En jij hebt nu de natuur van Christus gekregen. Jouw wederom geboren geest is nu heilig, puur en smetteloos geworden. En God ziet jou dus nu ook volmaakt in Christus. God ziet Christus in jou. Dat is wat hij ziet, dat is waar hij naar kijkt. Hij kijkt niet naar je wankelen, hij kijkt niet naar je trillen, hij kijkt niet naar je beven, hij kijkt niet naar je angst en hij kijkt niet naar je falen. Hij kijkt naar Christus in jou. Dat is wat hij ziet. God is geest. En hij kijkt naar jouw wederom geboren geest. En wat hij dan ziet is Christus. Want de geest van God is in je hart uitgestort. De geest van de zoon van God is in je hart uitgestort. Jij hebt de geest van zoonschap in jouw hart gekregen. Dat is wie jij nu bent. En jij hebt de natuur van God en dat is wat God ziet. In Colossenzen 2 vers 10 staat dat wij volmaakt zijn geworden in Christus, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Wij zijn volmaakt geworden. Weet je wat dat betekent, volmaakt? Weet je wat volmaakt betekent, lieve broeder of zuster, of wie jij ook bent? Volmaakt betekent volmaakt. Volmaakt betekent perfect. Volmaakt betekent af. Volmaakt betekent compleet. Volmaakt betekent vol. Dat is wie jij bent. Jij bent vol. Je bent compleet. Je bent af. Je bent rijk. Je bent helemaal perfect gewoon in de ogen van de levende God. En dat rekent meteen af met jouw onzekerheid, met afwijzing. Dat rekent meteen af met de slechte mening van anderen en je eigen verknipte zelfbeeld. Als hij zegt dat jij volmaakt bent, dan ben jij dat. Want God is geen mens dat hij liegen zou. Hij kan niet liegen. Ieder mens is een leugenaar, maar God kan niet liegen. En als hij zegt, jij bent volmaakt in Christus, ben jij volmaakt in Christus? Weet je, ik heb 4 kinderen. We zijn een samengesteld gezin. Prachtig mooi, het zijn gewoon mijn kinderen. Alhoewel ik misschien niet al mijn kinderen zelf heb verwekt, zijn het nog steeds mijn kinderen. En weet je, zo zie ik ze ook gewoon. Maar één van mijn kinderen, die had zo'n laag zelfbeeld van zichzelf. En ik had iedere keer, zei ik van, weet je, maar God ziet jou gewoon perfect. God vindt jou volmaakt. En dingen ze, ja, maar weet je, ik ben het niet met hem eens. zei ze dan. En dat was natuurlijk grappig, want ja, je hoeft het er niet mee eens te zijn. Maar dat betekent nog steeds niet dat het niet waar is. He, dus als jij er nog steeds voor kiest om de leugen te geloven in plaats van de waarheid, betekent niet dat de waarheid dan nog steeds niet de waarheid is. Als God zegt dat je volmaakt bent, ben je gewoon volmaakt. En op een gegeven moment merkte ik gewoon, als ik dan tegen haar zei van, weet je, ik ben zo trots op jou, ik ben zo blij met je, je bent echt een topper en dit en dat. Ze zei, ja, weet ik, ik ben gewoon geweldig. En ze begint nu gewoon steeds meer te zeggen, zeg maar, wat God over haar zegt. En dan zie je haar dus ook veranderen en je ziet haar daar ook in groeien. Omdat zij ook begint te realiseren, God kan niet liegen. En als hij zegt volmaakt, kan ik vinden wat ik kan vinden van mezelf. En dan kan ik naar mezelf kijken zoals ik naar mezelf kijk. Maar God zal vast wel een reden hebben. En God heeft vast wel gelijk en niet ik. Mijn verknipte beeld, ja, moet ik gewoon aan de kant schuiven. Ik zeg altijd van, je moet nooit Gods waarheid ontkrachten met jouw leugen. Maar je moet jouw leugen ontkrachten met zijn waarheid. Weet je, als God zegt dat het zo is, dan is het zo. Ik heb mijn leven lang heb ik mij onzeker gevoeld. Ik bedoel, ik heb een boek geschreven met de titel Goed Genoeg Notabene. Weet je, omdat mijn leven is bepaald door afwijzing en onzekerheid. Totdat ik begon te ontdekken wat God zei over wie ik was. Totdat ik begon te ontdekken wat hij zei over mij. En dat veranderde mijn hele plaatje. Weet je, als God zegt dat je volmaakt bent, ben je volmaakt. Jezus is toch ook volmaakt? Jezus is volmaakt. Nou, in Johannes 4 vers 17 zegt, zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Dus laat niemand je wijsmaken dat je toch niet goed genoeg bent. Laat niemand je wijsmaken dat je nog van alles moet doen om geliefd te worden door de Vader. Ga jezelf niet zitten vertellen dat er nog van alles mis is met je. Volmaakt. Jij bent gewoon volmaakt. En zeg het maar gewoon even tegen jezelf. Want het is goed, woorden hebben kracht. Zeg maar tegen jezelf, ik ben volmaakt. Ik ben perfect. Ik ben af in Christus Jezus. Niets meer aan toe te voegen, niets meer aan af te laten. Ik ben goed genoeg, meer dan goed genoeg voor de levende God. En God is geen mens dat hij liegen zou. Al mijn leugens verwerp ik. Al mijn onzin en mijn onzekerheid verwerp ik. En alles wat andere mensen van me vinden en van me denken verwerp ik allemaal. Als het niet in lijn is met het woord van God dat zegt dat ik volmaakt ben. Halleluja. Ik ben volmaakt. Zeg het maar gewoon. Ik ben volmaakt, man. Ik ben geweldig. Weet je, vroeger had je zo'n liedje en dat liedje dat had ik een beetje met een paar woorden aangepast. Gewoon van, weet je, het is moeilijk bescheiden te blijven. Wanneer je zo goed bent als ik. Zo mooi, zo lief en zo aardig. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, daar staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven als je een kind van Elohim bent. Halleluja. Je hoeft niet meer bescheiden te zijn. Je mag loven en prijzen over de dingen die God gemaakt heeft. En hij heeft jou geschapen en hij zag dat het goed was. Dat het zeer goed was. En je bent gewoon af in hem. Halleluja. Weet je, er is iets radicaals veranderd, lieve mensen. Wij zijn nu geboren uit God. Weet je, na de val van Adam en Eva, die zelf uit God geboren waren, maar geestelijk stierven door de zondeval, werden mensen alleen nog maar geboren uit bloed, vlees en de wil van de man. Biologische en natuurlijke mensen van vlees en bloed. Ze werden niet geboren uit God, ze werden geboren uit de mensen. 1 Johannes, of Johannes 1 vers 12 zegt, allen die hem aangenomen hebben, heeft hij de macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil en ook niet uit vlees geboren zijn. Dus niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Weet je, wij zijn nu geen natuurlijke vleeselijke kinderen meer, wij zijn nu bovennatuurlijke geestelijke kinderen geworden. Halleluja. Amen. En omdat we uit God geboren zijn en dus kinderen van God zijn geworden, moeten we onszelf niet meer zien als die oude mens die we voor Christus waren, want die leeft niet meer, die is dood. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Galaten 2 vers 20. Je was een slaaf van de zonde en je was een slaaf van de God van deze wereld, maar nu ben je geen slaaf meer, nu ben je een zoon. Nu ben je gewoon een zoon. Laten we even kijken naar die Bijbeltekst. Ik zei het net al, weet je, dat de geest van God in ons hart is uitgestort. Maar in Galaten 4 vers 6 staat geschreven, nu omdat u kinderen bent, jij bent dus nu een kind geworden van de levende God. Nu omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept Abba, vader. Hoe intiem is dat? Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God door Christus. Zoals vers 7. Ja, wij zijn nu gewoon kinderen geworden van de Allerhoogste en de geest van Gods zoon is uitgestort in ons hart. En wij hebben nu de geest van zoonschap ontvangen. We zijn geen wezen meer, maar we zijn zonen geworden. Hij heeft ons bewust uitgekozen. Kijk, als een vader en als een man en een vrouw intimiteit met elkaar hebben en er komt een kindje uit, dan kan het ook nog eens een keer een zogenaamd ongelukje zijn. En hoeveel kinderen horen niet van, ja, je bent een ongelukje. Dat heb ik ook wel eens gehoord van mijn vader. En die is er dronken bij, weet je. En ik weet dat hij er niks van meende. En als hij er wel wat van meende, nou jammer dan. Maar God heeft mij uitverkoren en voorbestemd nog voor de grondlegging van de wereld om aangenomen te worden als zijn kind. Halleluja. En er is niks en niemand, niet in de hel, niet en op de aarde, niet die dat kon voorkomen. Halleluja. Maar gewoon, weet je, maar God koos mij uit. Ik kan misschien een ongelukje geweest zijn. Ik weet dat ik geen ongelukje was, maar ik kan misschien een ongelukje geweest zijn. Maar God koos mij uit. Hij koos mij bewust uit. Dat betekent dat hij jou wilde, bewust wilde. En hij bewust zijn zoon voor jou naar de aarde zond. Halleluja. Je bent een zoon of een dochter geworden van de levende God. En daarom roep jij vader tot hem. 2 Korinthe 6 vers 18 zegt, ik zal u tot een vader zijn en u zult mij tot zoon en een dochter zijn. Dat is wie jij nu bent. Het is jouw ware identiteit geworden in Christus. Jij bent een geliefd kind, een geliefde zoon of een geliefde dochter van de Allerhoogste. Jij behoort toe aan God. Je bent de bruid van Christus. En het is bij jou niet meer van belang wat je doet of wat je hebt. En waar de meeste mensen hun identiteit van af laten hangen, bij jou ligt jouw ware identiteit niet in wat je hebt, niet in wat je doet, maar in wie jij bent. Jij bent een kind van God. Jij bent een koningskind. Jij bent geliefd. Jij bent rechtvaardig. Jij bent gekocht. Jij bent betaald. Je bent heilig, puur en smetteloos. En jij behoort toe aan de levende God. En iedereen die daar een andere mening over heeft, die moet zijn mond houden en zwijgen. Liegende duivel zijn het. Jij bent nu een kind van de levende God. Een kind van de levende God. Zeg maar tegen jezelf, ik ben een kind van God. Weet je, vroeger was niet zo lang geleden een stom liedje wat ze gemaakt over ik ben een kind van de duivel. Weet je, en denk van hoe ga je je kinderen dat laten zingen? Er lopen kinderen met t-shirtjes, die hebben dat op hun t-shirtje staan. Weet je, hoe ga je je kind daarmee laten lopen? Schaam je. Weet je, maar je kan er trots op zijn om te zeggen dat je een kind bent van God. En je bent een kind van het licht, je bent een kind van de liefde, je bent een kind van zegen en geluk en gezondheid en blijdschap en vrede en geduld en compassie. Weet je, en wees maar blij dat je geen kind meer bent van de duivel. En als je het wel bent, bekeer je en word een kind van de levende God. Anders ga je rechtstreeks af op de hel en dat moet je niet willen. Geloof me, dat moet je niet willen. En dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden die in de Bijbel staan. Halleluja, maar jij kan gewoon van jezelf zeggen, ik ben een kind van God en ik ben geliefd en ik ben volmaakt. Ik ben niet wat mensen van mij zeggen. Ik ben niet meer wat ik van mezelf denk als het niet in lijn is met het woord van God. Weet je, mensen die mij aanvielen en veroordeelden en leugens over mij verspreiden en dat nog steeds doen in grote mate vanwege het feit dat je je kop boven het maaiveld uitsteekt. Het is al onbekend en het is zo oud, weet je, als de mensheid zelf. Dat als mensen hun kop boven het maaiveld uitsteken of als mensen een tegengeluid laten horen of als mensen hun stem laten klinken, dat er altijd kritiek komt. Er komt altijd veroordeling. En weet je wat het allerergste is? Het komt ook nog eens een keertje in het lichaam van Christus. Komt het vooral bij de christenen vandaan. Die hebben vooral vooral van alles wat te zeggen over... bekritiseer elkaar niet, joh. Weet je, Gamaliel zei ook van... laten we nou alsjeblieft die mensen niet lastigvallen... want dadelijk blijken we nog te strijden tegen God zelf. Ga mensen hun zalving en de dingen waar God ze voor geroepen heeft... niet lopen bekritiseren. Heb geen meningen over anderen. En wees niet jaloers omdat jij niet gebruikt wordt. Sta op en God gaat jou ook gebruiken. Iedereen die zich uitstrekt en de mantel van koning Jezus aan wil raken... kan hem aanraken en zal vervuld worden met de Heilige Geest... en kan impact maken in deze wereld. Weet je, maar wees gewoon niet jaloers. Maar er zijn gewoon zoveel mensen, joh. Ik kan er ook weer een heel boekje over open doen... maar dat gaan we niet doen, want ik ga mijn tijd er normaal niet aan verspillen. Maar als mensen dat doen en als mensen dat deden vroeger, voorheen, toen ik nog niet wist wat mijn identiteit en autoriteit was in Christus, kon ik me dat heel erg aantrekken. Lag ik er echt de hele nacht van wakker. Ik vond het verschrikkelijk als iemand een woord van kritiek gaf. Als iemand een mening gaf. Als iemand onterecht me voor dingen uitmaakte of dingen van me vond en dingen van me zei. Weet je wat gewoon helemaal niet zo is? Van wie denkt er wel niet dat die is, dat die nu vergeven is en weet ik wat allemaal. Of weet ik gewoon allemaal rare dingen. Weet je of hij is een dwaalleraar, is een prosperity leraar, is een leugenaar en betrappen me op zijn eigen woorden. Er zijn mensen die hele video's maken om jou in een kwaad daglicht te stellen. Die helemaal verder nergens op gebaseerd zijn. En er zijn er ook nog mensen die ernaar kijken. Oké, weet je, doe je ding en leef je uit. Weet je, ik leg er echt serieus geen nacht meer van wakker. Vroeger lag ik er van wakker en kon ik mijn stemming bepalen. Maar jij hebt geen macht en geen autoriteit meer in mijn leven om te bepalen hoe of dat ik mijn eigen voel. Jij kan zeggen wat je wil, je kan denken wat je wil, je kan doen wat je wil en proberen wat je wil. Kom maar met al je losse flodders. Probeer maar neer te schieten met je verbale geweren. Probeer maar te doen wat je wil doen. Dat maakt me helemaal niks meer uit. Kom ik om, dan ben ik gelijk bij de levende God. En al je woorden doen mij geen pijn meer, want ik weet nu wie ik ben in Christus Jezus. Ik weet nu wie ik echt ben en ik weet wat God over mij zegt. Het raakt mij niet meer wat jij van mij vindt. Jouw mening over mij raakt mij niet meer. Natuurlijk wil ik graag dat mensen me aardig vinden en dat mensen blij met me zijn. Maar als dat niet zo is, ook goed. Iedereen heeft recht op een mening. Doe ermee wat je wilt. Weet je, maar ik hou mijn focus gewoon op koning Jezus. Het bepaalt mij gewoon niet meer. Alles wat mensen zeggen of denken, zegt helemaal niks, nada, zero meer over mij. Het zegt alles over hen, maar het zegt niets over mij. En zo kan jij ook in het leven komen te staan. Jij kan gewoon zo in het leven komen te staan. Wees blij met jezelf. Weet je? En wees gewoon gefocust op wat God over jou zegt. En laat een ander lekker denken wat hij wil denken. Laat hij zeggen wat hij wil zeggen. Het zegt niks over mij. En andersom precies hetzelfde. Wat ik denk van jou zegt niks over jou. Zo is het gewoon. Nou, ik denk dat we wel gezegend zijn. In ieder geval, ik ben gezegend. Maar ik wil ook weer samen proclameren. Dus laten we weer met elkaar een proclamatie gaan doen. Zeg maar mij na. Ik ben een kind van God, want dat is wat het woord van God zegt over mij. En vanaf vandaag ga ik wandelen als kind van de Allerhoogste, erfgenaam van het Koninkrijk. En mijn identiteit wordt alleen nog maar bepaald door wie ik ben in Christus en niet in wat anderen van mij zeggen of denken. Ik ben wat God zegt dat ik ben. En ik kan wat God zegt dat ik kan. En ik heb wat God zegt dat ik heb. God is geen mens dat hij liegen zou. Hij is de waarheid en de waarheid maakt mij vrij. Vanaf vandaag luister ik niet meer naar de leugens van mijzelf over mijzelf. En vanaf vandaag laat ik mij niet meer bepalen door meningen en opvattingen van anderen. Vanaf vandaag word ik alleen nog maar bepaald door wat God zegt over mijn ware identiteit. En dat is, ik ben een geliefd kind van de Allerhoogste. Halleluja. Ik hoop dat je gezegend bent. En ik hoop je weer te mogen welkomen bij een nieuwe aflevering van One Basics. Tot dan.
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
3: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij hem is vergeving herstel en kracht. Bij hem is ware vrijheid. Ren naar hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Don't let me cry. But I know he told me I'm coming back. He said, Jean-Pierre, don't waste time. Don't waste time.
1: Helaas, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Maar niet getreurd. Volgende week van 10 tot en met 11 uur zijn we er weer. Op God Radio, Winners Harvest Worship Center. So stay tuned, stay pute. En weet gewoon dat Jezus leeft. Hij houdt van u. En het is belangrijk dat je daarom de geest van Jezus leert kennen. De Heilige Geest. We gaan daar volgende week weer op door. En voor nu sluit ik dan af en wens ik u een hele gezegende zondag. It is a blessed Sunday!

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the stone. What are they doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
10: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe. En sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
8: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Yeah, it's all about the money. Sky Radio klassieker, zoals Robert zei. Het draait allemaal om geld. Dat is wat het zegt. Het kan niet anders dan dat we in deze serie het over geld gaan hebben ook. Want als er een terrein is waarop er het nodige fout gaat in het leven van heel veel mensen, dan heeft dat wel te maken met onze financiën. Nou, misschien heb je eerdere delen van deze serie gemist. We zijn bezig met de serie Vangrails. Ik zal heel kort even uitleggen waarom we voor deze term hebben gekozen en waar deze serie over gaat. We weten allemaal wat vangrails zijn. Ze staan overal. We zien ze regelmatig als we onderweg zijn. Maar meestal besteden we er helemaal geen aandacht aan. Misschien valt het ons helemaal niet op. Als iemand zou vragen, stonden er 100 meter geleden ook vangrails, kun je het waarschijnlijk helemaal niet zeggen. Maar als er geen vangrails staan, dan kan het soms tot hele risicovolle dingen leiden. En als er geen vangrails staan op bepaalde plaatsen, dan kan het spannend zijn, want als het fout gaat, zijn de gevolgen niet te overzien.
1: Het is scary. I just realized.
2: Where's the road gone?
1: That way. That way. It appears to be getting worse. Just about okay. Whoa, yeah, that's a little bit of a road falling away, just that. That rock's set to fall.
2: Here comes the rain. You can't actually see where the.
1: It looks like the road's actually disappeared now.
0: Ja, hoe dit afliep, loopt, zien we volgende week. Ik ben heel blij dat ik hier niet reed met Ellen naast mij, want die had er echt niet zo bij gezeten als deze dame. Die had me voor alles uitgemaakt, denk ik. Moest jij weer deze weg proberen? Maar even voor jullie gemoedsgerust, het loopt allemaal goed af. In deze serie hebben we het natuurlijk niet letterlijk over vangrails. Dat is duidelijk, maar in de figuurlijke zin. Want vangrails in ons leven zouden eenzelfde functie kunnen hebben dan vangrails die her en der staan. Tussen weghelften, naast de weg, bij ravijnen en dergelijke. En dan heeft het natuurlijk een wat andere betekenis als het in ons leven een vangrails is, dan is de definitie eigenlijk een persoonlijke gedragsnorm. Dus iets wat je zelf kiest als gedragsnorm, die je geweten aanspreekt wanneer die norm wordt overschreden. Dus niet dat je dan al iets fout doet, maar dat je zegt, nou, ik wil tot zover gaan, daar zet ik een vangrail neer, want als ik verder ga, loop ik het risico dat het fout gaat. Alles om te voorkomen dat je in situaties terechtkomt of dingen doet waar je later spijt van krijgt. Stel je voor dat je het onwenselijk vindt om vreemd te gaan als je getrouwd bent. Ik mag hopen dat dat het geval is. Dan kan een vangrail zijn, ik flirt niet of ik reageer niet op iemand die met mij flirt. Nou, op zich is flirten natuurlijk niet hetzelfde als vreemdgaan, maar het komt misschien wel eng dichtbij datgene wat je juist wil voorkomen. Dus zet je de vangrail al een klein stukje af van daar waar het dreigt fout te gaan. Nou, de bedoeling van deze serie is dat je in je leven gedragsnormen gaat hanteren waar je zelf voor kiest, of daar minimaal over na wil denken of met anderen over wil praten, die je bij overtreding het gevoel al geeft dat je iets fout doet. Waarom? Omdat je zelf die gedragsnorm hebt ingesteld. Dus je overtreedt je eigen norm eigenlijk. Nou, dat zou niet prettig moeten voelen om te voorkomen dat het erger wordt, dat er rampen gebeuren. Mijn persoonlijke gedragsnormen hebben alles te maken met wat ik in de Bijbel tegenkom als kaders voor het leven. Als God echt bestaat, en dat geloof ik persoonlijk, en de maker is van de mens, dan weet hij natuurlijk als geen ander wat voor ons mensen het beste is. Waar we eigenlijk uit de buurt zouden moeten blijven. Ik geloof dat de leefregels die God heeft gegeven... Gegeven zijn niet om lastig te zijn of om je dingen niet te gunnen... maar juist om de mens te beschermen tegen grote problemen. Je grootste spijt, en dat kan ik met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen... op het gebied van relaties, financiën, seksualiteit, gezondheid... ethische vragen of morele vragen... had zeer waarschijnlijk voorkomen kunnen worden... door Gods leefregels in je leven toe te passen. Dat biedt veiligheid. Dat is mijn ervaring in het leven. En onthoud daarbij één ding. Onze huidige maatschappij, waarin we leven... gaat je niet helpen om voor die veilige kaders te kiezen. Onze cultuur, en met name de macht die erachter schuil gaat... ik geloof namelijk niet alleen in het bestaan van God... maar ik geloof ook in een tegenstander van God... die er alles aan doet om Gods scheppingsorde... ondersteboven te brengen en om ons in problemen te brengen in het leven. Onze cultuur en de macht die erachter schuil gaat... verleidt ons juist om tot aan de grens van een ramp te gaan. En veroordeelt je dan, of klaagt je aan... als het ook een ramp in je leven is geworden. Dus het is een heel gemeen, ik noem het altijd een duivelspel... wat er met ons wordt gespeeld om te zorgen dat we verder gaan... dan die veilige grens. Nou, vandaag is het thema dus geld moet rollen. Vandaag gaan we het over geld hebben. Als we vandaag nadenken over geld en bezit... zijn er vanuit het Bijbels oogpunt... een aantal zeer belangrijke vangrails te plaatsen in je leven. Die kunnen voorkomen dat je in een afgrond terechtkomt. Wat je ermee doet, moet je zelf weten. Of je die gedragsnorm voor jezelf ook gaat hanteren... is je eigen keuze. Maar ik denk dat het niet onverstandig is om er serieus over na te denken. De eeuwenoude wijsheid uit de Bijbel biedt verrassend praktische inzichten... om stressvrij en met een gerust hart... door de huidige economische onzekerheid te navigeren. En de Bijbel is wel oud, natuurlijk, een heel oud boek. Het laatste gedeelte die daaraan werden geschreven... dat is zo'n 2000 jaar geleden en duizenden jaren daarvoor. En toch is het razend actueel. Waarom? Nou, omdat de thema's van toen... precies dezelfde thema's zijn waar we nu mee te dealen hebben. Die nu eigenlijk ons leven overhoop kunnen trekken... of ons in problemen kunnen brengen. Iets wat we tegenwoordig in toenemende mate doen... veel meer dan vroeger, is lenen. Lenen. En of het nu kopen op krediet is, leasen, een hypotheek... of een persoonlijke lening, in welke andere vorm dan ook... we lenen ieder jaar weer meer. Recent werden nieuwe cijfers gepubliceerd over het aantal huishoudens... dat door lenen in de problemen is gekomen. En de kop van dit artikel wat erover gaat luidt... trendbreuk met de afgelopen jaren. Daling aantal huishoudens met problematische schulden. Nou, dat is lijkt een heel positief bericht. Dat is het natuurlijk ook. Ook al gaat het maar over tienden van procenten. Er zijn nog steeds in Nederland, volgens de laatste cijfers... zo'n 724.000 huishoudens met langdurige problematische schulden. En dan bedoel ik niet een hypotheek, dan bedoel ik echt schulden, leningen... voor consumptiegoederen die we aangaan, voor gebruiksgoederen. 724.000 huishoudens met alle gevolgen van dien. Een nieuw sterk opkomend en heel verleidelijke betaalvorm is BNPL. Zijn hier BNPL'ers in de zaal? Of weet je überhaupt wat het inhoudt? Nou, BNPL staat voor Buy Now, Pay Later. Oftewel, koop nu en betaal later. Steeds meer... met name jongeren en jongvolwassenen komen door deze optie... wat het dan is, bijvoorbeeld, je hoeft niet nu te betalen... maar in 4 keer de komende maand, rentevrij, wordt dan ook daarbij vaak beloofd. Steeds meer, met name jongeren en jongvolwassenen... komen door deze optie in problemen. En dan wordt het, zoals de kop van dit artikel zegt... buy now, pay forever. Want dan kom je dus echt in de problemen... en dan krijg je toeslagen en nou, noem allemaal maar op. Ik las een ander artikel uit academisch onderzoek... blijkt dat BNPL consumenten daadwerkelijk meer laat uitgeven. Dus het lijkt een soort faciliteit die aan de consument wordt geboden. Nou, als je iets gratis wordt aangeboden, neem dan maar aan dat jij het product bent. Oftewel, dat ze toch iets van je willen. Want ze bieden iets aan wat psychologisch ertoe leidt dat je meer gaat kopen. Consumenten daadwerkelijk dus meer laat uitgeven. Een studie uit 2025 in de Journal of Retailing toont aan dat de manier waarop de prijs wordt gepresenteerd, hè, bijvoorbeeld 4 keer 25 euro... nou, wat is dat nou? Ervoor zorgt dat de uitgaven als minder bezwaarlijk worden ervaren dan een eenmalige betaling van 100 euro. 100 euro kan aanvoelen als een hoop geld, maar 4 keer 25, ja, maar zo voorzien. Dit fenomeen, ook wel psychologische ontkoppeling genoemd, zorgt ervoor dat de pijn van het betalen vermindert, wat kan leiden tot impulsaankopen. Aankopen die je misschien normaal nooit zou doen, maar die je nu impulsief toch doet omdat het zo aantrekkelijk wordt gemaakt. Nou, volgens de AFM, AFM staat voor Autoriteit Financiële Markten, dat is de onafhankelijke Nederlandse gedragstoezichthouder op de financiële markten. Volgens de AFM groeit de BNPL-markt sterk. In 2024, er zijn nog sindsdien geen nieuwe cijfers, waren er 53 miljoen transacties ter waarde van 5,1 miljard. Dat is een stijging van 17% ten opzichte van 2023. En de verwachting is dat dat procentueel nog meer stijgt. En al gestegen is, als de nieuwe cijfers bekend worden, wordt dat zichtbaar. De sector blijft populair, vooral bij jongere consumenten. Nou, dit leidt dus heel veel tot die problematische schulden die er nog steeds zijn. Ik las, BNPL-aanbieders stuurden ongeveer 6,9 miljoen in gebrekenstellingen. He, omdat er niet op tijd betaald wordt. Legde 1,8 miljoen keer niet-nakomingskosten op. Dan ga je al, he, dan kost het toch in één keer een hoop geld. En verwezen circa 0,6 miljoen, dat is 600.000 keer, transacties door naar incassobureaus. Nou, dan weet je wel hoe laat het is. Dan krijg je procenten en incassokosten en noem maar op. En dan is een aankoop van 100 euro zo meer dan 200 of 300 euro binnen een mum van tijd. Nou, dat vraagt eigenlijk een vangrail. Dat zou heel concreet kunnen betekenen dat je kiest voor een gedragsnorm in je leven, waarbij je bijvoorbeeld met jezelf afspreekt: ik koop niets op afbetaling. Ik word geen BNPL'er. Ik doe er niet aan mee. Eerst sparen, dan kopen. En zeker als het om relatief kleine aankopen gaat, want dit gaat bijna altijd over aankopen rond de 100 euro, in ieder geval onder de 250 euro. In het nummer All About the Money kwam net deze tekst voorbij. Deze mooie wereld slaat op hol. Dus vertel me, hoe kan het dat we dat niet begrijpen? Hè? Dan gaat het voornamelijk ook over een heleboel financiële uitgangspunten. Nou, komt het dat we het niet begrijpen? Nou, misschien omdat we ons niet realiseren welke risico's er aan geld kleven. En dan met name ook aan het lenen van geld. De wijze koning Salomo zegt dit over lenen. En dat schrijft hij in het Bijbelboek Spreuken, wat eigenlijk een heel boek vol met tegeltjes wijsheden zijn. Hij zou zo zijn heel veel van zijn uitspraken aan de muur kunnen hangen. Deze koning Salomo zegt: wie leent, wordt de slaaf van zijn geldschieter. Oftewel, het leidt tot een afhankelijkheid. Het leidt tot, kan leiden tot situaties waar het werkelijk tot grote problemen leidt. Wie leent, wordt de slaaf van zijn geldschieter. Geld lenen maakt je tot slaaf, zeker als het gaat om het lenen voor consumptiegoederen. Op de dag dat je daarvoor leent, kun je met die goederen die je hebt gekocht je lening niet meer terugbetalen. Als je de winkel uitloopt, is de waarde van wat je hebt gekocht misschien met een kwart of misschien wel met de helft gedaald. Als je daarna terugkomt en zegt: ik zou het weer willen terugdoen. Nou ja, je kunt binnen zoveel dagen ruilen. Maar buiten die periode, de winkelier zou het nooit van je terug willen kopen voor waarschijnlijk meer dan de helft. Dus het is in waarde in één keer gehalveerd. Dan is er dus geen veilige verhouding tussen wat je leent en wat je aan bezit hebt. En dan ben je kwetsbaar. Zolang je netjes de rente en aflossing kunt betalen, is er niets aan de hand. Maar als je om welke reden dan ook niet meer kunt betalen, misschien omdat je je baan verliest, of er komt een financiële crisis, of je krijgt te maken met onverwachte hoge uitgaven in je huishouding, of je zit op welke manier dan ook in de problemen. Je bezit is minder waard dan je schuld, dus ja, dan heb je ook echt een probleem. Hoewel wetgevers in 2026, dus dit jaar, de leenregels hebben aangescherpt om consumenten te beschermen, blijft de essentie staan. Elk geleend bedrag is een hypotheek op je toekomstige vrijheid. De vraag is niet alleen of je het kunt betalen, maar of de schuld je de gemoedsrust geeft die je voor het leven wenst. Als het altijd in je achterhoofd zit van, oh, als ik dat maar, oh, was het maar weg, of had ik het maar betaald, of als ik maar niet, ja, dan is het een groot probleem, wordt het een groot probleem. We kennen allemaal dit plaatje wel. Als je geld lenen, let op, geld lenen kost geld. Nou, het kost meer dan dat. Want zoals je ziet, zit er meteen een blok aan je been. En dat is niet voor niks dat dat plaatje er zo uitziet. Want een lening kan daadwerkelijk zo aanvoelen. En dat is precies wat Salomo bedoelt als hij zegt, wie leent, wordt de slaaf van zijn geldschieter. Zelfs lenen voor een eigen woning, wat natuurlijk heel anders is dan een consumptiekrediet, in de huidige markt neemt een aanzienlijk risico met zich mee. Door de aanhoudende schaarste zijn de huizenprijzen extreem hoog. Terwijl de hypotheekrentes inmiddels op een heel ander niveau liggen dan een paar jaar geleden. Maar veel mensen gaan er toch gewoon van uit dat hun huidige relatief stabiele rente hen voor decennia beschermt tegen verrassingen. Maar wat als de markt door economische verschuivingen weer normaliseert? We hebben dat gezien eind 70e jaren, begin 80e jaren, toen de huizen ook schaars waren en duur waren. En in die periode 45% in waarde daalde. Dat was een, ja, je zou kunnen zeggen, de ballon knapt een keer met al die hoge prijzen voor woningen. Ja, wat gebeurt er dan als dat ook plaatsvindt? Als je woningwaarde dan onder de hoogte van de hypotheekschuld zakt, sta je financieel onder water. En dat voelt niet alleen heel lastig, maar is een risico wat ja, aanwezig is, ook in 2026. En eigenlijk, je hebt niet meer de situatie zoals vroeger, dat de bank je dan uit huis kon zetten, je huis in executieverkoop konden doen, en dan zat je met een enorme schuld. Maar ja, als het gebeurt, nu, met de hypotheken, ja, kun je in ieder geval niet verhuizen. Want ja, dan komt die schuld in één keer boven tafel. De druk op de woningmarkt is groot en de verleiding van de financiële instellingen om ons soms tot het absolute limiet te brengen als het gaat om lenen, hypotheken, afsluiten, ja, die is aanwezig. Maar het lenen tot de max, is dat wel verstandig? Een vangrail zouden we daar kunnen plaatsen. Een vangrail zouden we kunnen hanteren door te zeggen, nou, we gaan op zoek. We zoeken een woning, maar we gaan nooit een hogere hypotheek afsluiten dan 75% of 80% van de waarde. Ik snap dat het ingewikkeld is, maar je kunt beter wat klein en eenvoudiger wonen dan groot met een schuld die je niet betalen kan. Het is geen teken van angst om dat te doen, maar van wijsheid om ook bij economische tegenwind stabiel te kunnen blijven staan. Nou, datzelfde geldt voor twee verdieners. Als je hypotheek volledig afhankelijk is van twee inkomens, moet je ook realiseren dat dat in het fundament, ja, betekent dat je ook allebei zult moeten blijven werken. Wat de omstandigheden ook zijn, dat maakt de situatie soms kwetsbaar. Een nog groter risico is om geleend geld te investeren in grote onzekerheden. Dat zie je ook regelmatig gebeuren, zoals het kopen van aandelen. Dat je geld gaat lenen omdat iedereen om je heen roept dat aandelen zoveel opleveren. Nou, als iedereen dat om je heen roept, dan gaat die zeepbel een keer barsten. Dus dan zou ik het sowieso niet doen. Maar geld lenen voor dat soort onzekerheden, aandelen, bitcoins, ja, gokken hoeven we het heel niet over te hebben, dat heeft al heel veel mensen in problemen gebracht. Wie leent, wordt de slaaf van zijn geldschieter. Een andere waarschuwing is de volgende, ook weer van koning Salomo. In de schoot gevallen rijkdom verdwijnt in het niet. Maar bezit met eigen hand vergaard zal groeien. He, dus als je zo in één keer een heleboel geld krijgt, he, een heleboel geld uit een erfenis of een grote geldprijs die je wint, is dat meestal snel verdwenen en kost dat je soms alles wat je dierbaar is. Dus je zou al een vangrail moeten zetten van als mij dat overkomt, dan ga ik dit niet doen en dit wel doen. Om te voorkomen dat het fout gaat. Er was eens een man die thuis kwam en die zei tegen zijn vrouw: vrouw, ik heb 10 miljoen gewonnen, pak je koffers. Waarop de vrouw zei: wat geweldig, wat moet ik meenemen, zomer- of winterkleding? Waarop de man zei: dat maakt mij niet uit als je maar vertrekt. Het internet staat vol met verhalen over mensen die grote geldprijzen wonnen of grote erfenissen kregen en de drama's die daarop volgden. Grote ruzies in de familie, bepaalde verwachtingen van familieleden die ook wat gaan meedelen en noem allemaal maar op. Een andere waarschuwing in de Bijbel gaat over de hang naar geld. Het continu geld willen hebben. In hetzelfde Bijbelboek Prediker schrijft Salomo: wie op geld uit is, krijgt er nooit genoeg van. En wie op rijkdom uit is, wil altijd meer. Een andere tekst die Paulus, een kerkstichter uit de eerste eeuw, in een brief schrijft naar zijn leerling Timotheus, zegt dit: wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten. Oftewel, het heeft negatieve effecten. En ten onder doen gaan, want de wortel van alle kwaad is geld. Denken veel mensen dat er in de Bijbel staat. En dat is precies wat er niet in de Bijbel staat, maar wat wel veel gedacht wordt. De wortel van alle kwaad is geldzucht. Oftewel de hang naar geld, het meer geld willen hebben. In de Bijbel is bezit, zelfs rijkdom, nooit een probleem. Maar wel geldzucht, altijd maar meer willen hebben en je vertrouwen ook op geld stellen. Er zijn twee dingen die je tegen geldzucht of hebzicht kunnen beschermen. Ten eerste is dat tevreden zijn met de baas als er in je basisbehoefte is voorzien. En de Bijbel staat: we hebben niets meegebracht in deze wereld en we kunnen er ook niets uit meenemen. Deze combinatie zie je niet zoveel rijden onderweg. Nee, we hebben niets meegebracht en we kunnen er niets uit meenemen. En gaat de tekst verder: als we ons kunnen voeden en kleden, en onderdak hoort ook bij onze basisbehoeften, moet ons dat genoeg zijn. He, niet dat je niet meer mag hebben of kunt hebben, allemaal prima. Maar het gaat erom, waar ligt je niveau van tevredenheid en wat zie je als, nou, mooi dat het meer is, fijn dat het meer is, fijn dat we ons dit of dat kunnen veroorloven. Maar mijn tevredenheid ligt wanneer mijn basisbehoeften zijn vervuld. Het tweede wat bescherming biedt tegen geldzucht en hebzucht is geven. Jezus zei ooit: het is gelukkiger te geven dan te ontvangen. Je hebt meer plezier wanneer je geeft dan je ontvangt. Dit lijkt me een goed moment voor de collecte, zeker nu de techniek het laat afweten. Nee hoor, daar ligt het niet aan. In tegenstelling tot wat je misschien verwacht, praatte Jezus toen hij op aarde rondliep meer over geld dan over welk ander thema ook. Misschien dacht je, als je hier zit, ja, het gaat over dingen uit de Bijbel en zo, en het gaat over God, en waarom moeten we het nou over geld hebben? Nou, dat verwijt zou je dan ook aan Jezus moeten hebben, want wat ik al zei, hij praatte meer over geld dan welk ander thema ook. Hij praatte meer over geld dan over de hemel, de hel, genade, dopen, naastenliefde of wat ook. 11 van de 39 gelijkenissen, en dat zijn verhalen die Jezus vertelde met een bepaalde moraal daarin, 11 van de 39 gelijkenissen gaan over geld. En in het Bijbelboek Lucas gaat 1 op de 7 teksten over geld. Nou, we denken dan vaak dat dat soort teksten gaan over geven van geld, maar daar gaan dus weer heel weinig teksten over. Een enkele tekst heeft met geven te maken, maar verreweg de meeste teksten gaan wel over geld, maar niet over geven. Vrijwel alle teksten die in de Bijbel iets zeggen over geld en bezit gaan in wezen over hoe geld en bezit de weg kan blokkeren om in je leven dat te bereiken waar je werkelijk naar op zoek bent, waar je werkelijk naar verlangt. Ieder mens verlangt naar geluk, naar welbevinden, naar vreugde, hoe je het ook moet omschrijven. Ieder mens verlangt naar vrede, naar hoop, naar rust en naar onvoorwaardelijke liefde. En ik geloof dat je deze dingen nooit zult vinden buiten God om. En volgens de Bijbel kan geld en bezit ons enorm in de weg zitten om God te leren kennen in ons leven. Vandaar dat Jezus daar zoveel over zei. En niet alleen kan het een belemmering zijn om hem te leren kennen, maar ook om hem in je leven te volgen. In gesprek met zijn leerlingen zegt Jezus het volgende: niemand kan twee heren dienen. Of hij heeft een hekel aan de een en is op de ander zeer gesteld, of hij draagt de een op handen en minacht de ander. Nou, over welke twee heren heeft Jezus het dan? Nou, dat zegt hij ook. U kunt God en het geld niet tegelijk dienen. En je kunt niet dienstbaar zijn en je vertrouwen stellen op allebei. Jezus zegt als het ware: laat me je helpen om te herkennen met welk spanningsveld heel veel mensen bewust of onbewust worstelen. Vaak onbewust, maar het is toch een spanningsveld wat in je leven een rol kan spelen. Een spanningsveld dat je als niet-gelovige helemaal bij God vandaan kan houden, juist omdat je zo gefocust bent op geld, bezit en dat soort dingen. Maar ook een spanningsveld dat mensen die wel gelovig zijn kan afhouden van echte toewijding. Zo omvangrijk is de invloed van geld. En dat is ook de reden dat Jezus daar zoveel over sprak. Ieder mens neigt van nature zijn vertrouwen te stellen op geld, op goederen, op rijkdom, op een pensioen, op verzekeringen enzovoort. Zaken waarvan we kunnen weten dat het ons maar weinig echte zekerheid geeft. Dezelfde Paulus schrijft aan zijn leerling Timotheus: zeg tegen de rijken, en we horen bijna allemaal in het Westen tot die categorie, hè, dat we ons vaak veel meer kunnen veroorloven dan wat nodig is voor ons eten, drinken, kleding en onderdak. Zeg tegen de rijken dat ze niet trots moeten zijn en niet moeten vertrouwen op hun geld, dat slechts een twijfelachtige zekerheid geeft. Een twijfelachtige zekerheid. Terwijl we er misschien zo ons vertrouwen op stellen. Nee, God heeft je iets beters te bieden. Hij wil je geven waar je ten diepste echt naar verlangt. Wat met geen geld te koop is. Ik noemde het net al. Vrede, geluk, hoop, liefde, rust, geborgenheid, leiding in je leven, antwoorden enzovoort. God wil ons dat geven waar we wel echte zekerheid biedt. Maar je kunt geen twee heren dienen. Of je stelt je vertrouwen op God, of je stelt je vertrouwen in spullen, in geld, of wat de wereld dan ook verder te bieden heeft. En nogmaals, het gaat om vertrouwen, niet wat je hebt. Het gaat om daar waar je je vertrouwen op stelt. De weg van het geld heeft eigenlijk twee vangrails nodig in ons leven. Want aan beide zijden van de weg dreigt een afgrond. De ene afgrond heet zoveel mogelijk oppotten, hè, sparen. En de andere kant heet zoveel mogelijk uitgeven. Beide zijn risicogebieden. Zoveel mogelijk uitgeven betekent elke euro die binnenkomt moeten spullen worden in je huis of in je kledingkast. Of wordt een huis, of wordt een auto, of wordt een nieuwe keuken enzovoort. Je geeft alles uit en hebt meestal aan het eind van je salaris nog een stukje maand over, in plaats van het einde van de maand nog een stukje salaris over. Het hebben van spullen is dan je zekerheid, en het kopen ervan is een bevrediging van een verlangen wat je zoekt om te bevredigen. Maar iedere keer kom je er weer achter dat die bevrediging zo'n korte houdbaarheidsdatum heeft, en dat je dan weer op zoek moet naar nieuwe dingen om te kopen of te hebben. Aan de andere kant van de afgrond zitten de mensen die zoveel mogelijk sparen, zoveel mogelijk oppotten en daar al hun vertrouwen op stellen. Gedreven misschien wel door de gedachte: stel dat er dit of dat gebeurt, of stel dat ik ziek word, stel dat ik met pensioen wil, of stel dat de economie nog slechter wordt. Stel dat en je pot en je pot en je pot. Het bijzondere is dat deze twee menstypen, de oppotters en de uitgevers, meestal met elkaar trouwen. En ja, dat geeft de nodige uitdaging. Ja, deze twee, hoe verschillend ze ook lijken, hebben wel iets gemeenschappelijk. Ze zijn beide hebzuchtig in wezen. En beide ontberen ze dat waar ze het meest naar verlangen. En nogmaals, wat ik geloof je God je alleen kan geven. En dat is omdat beide hun vertrouwen stellen in hun bezitten. Of het nou spaargeld is of spullen. Nou, deze omschrijving geldt natuurlijk misschien niet voor jou, maar voor de ander. Nou, laat ik je één ding zeggen. Hebzucht is heel moeilijk in de spiegel te herkennen. De uitgever zegt, deze spullen heb ik echt nodig. En de oppotter zegt, dit is echt verstandig gedrag. Je weet maar nooit. Hebzucht is in alle onderdelen van het leven moeilijk te herkennen. Het sluipt erin. En nogmaals, er is niets mis met geld uitgeven. Er is niets mis met geld sparen. Maar het zuigt naar steeds meer. En daarom is er juist ook die vangrail nodig. Die gedragsnorm die je voor jezelf afspreekt en zegt, als het zoveel gespaard is, is het genoeg, klaar. Of we gaan er eens over nadenken, hebben we dit wel echt nodig? Of moeten we misschien juist wel een beetje sparen? Je kunt heel rijk zijn en hebzuchtig, maar ook arm zijn en hebzuchtig. Hebzucht komt op alle niveaus voor. En hebzucht leidt tot gebondenheid, tot afhankelijkheid. En dat is precies wat je blokkeert om te ervaren waar je werkelijk naar verlangt. Paulus schrijft in een brief aan een kerk die hij gesticht heeft in Efeze: hebzucht is het dienen van een valse god. Een god die je aanbidt in wezen, hè, waar je veel voor doet, maar die je nooit kan geven wat er vanuit beloofd wordt. En juist daar worden we zo gemakkelijk toe verleid. Tot het dienen van een valse god. Tot het dienen van de tegenstander van God. Die ons met prachtige verhalen en prachtige artikelen en prachtige reclames verleidt, probeert te verleiden om tot hebzucht te komen. Zodat we maar niet op een andere manier de bevrediging voor de leegte in ons leven zoeken. Op tal van terreinen laten we ons verleiden om het leven anders te leven dan God het heeft bedoeld. En de Bijbel noemt dat zonde. Ik weet dat is geen populair woord. Maar zonde staat eigenlijk voor alles wat je doet buiten de kaders die God voor het leven heeft gegeven. En al die kaders, ik zei het aan het begin al, heeft God vanuit liefde voor de mens gegeven. Niet om ons te beperken in vrijheid. Een heleboel mensen denken, oh, maar de kerk en de Bijbel en Jezus, dat is toch dat je niets meer mag wat je wilt en alles moet wat je niet wilt. Nee, dat is het niet. En aan de andere kant zit er een kern van waarheid in die zin. Natuurlijk staan er veel van deze vangrails in de Bijbel aangereikt, maar nogmaals steeds om je te beschermen. De consequenties van het feit dat we collectief ons toch laten verleiden om buiten die kaders van God te gaan, de consequenties daarvan zijn vrij dramatisch. Want het zorgt voor een scheiding tussen God en de mens. We gaan als het ware geestelijk dood. We worden losgekoppeld van de bron van leven, losgekoppeld van de bron van liefde en hoop en alles waar we naar verlangen. In de Bijbel staat, alle mensen hebben gezondigd, hebben die keuzes gemaakt en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid. Dus je raakt er iets door kwijt waar je ten diepste het meeste naar verlangt. En om dat weer te corrigeren, om dat weer te herstellen, ja, probeer je dat op van allerlei andere manieren en laat je verleiden om van allerlei andere manieren dat weer te zoeken. Alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid. En dat ziet er zo uit. Als je hier vaker komt, zie je dit plaatje vaak voorbij komen. Er ontstaat een onoverbrugbare kloof tussen God en de mens. En dat maakt ons ten diepste gelukzoekers. En we missen daardoor die rust en vrede en liefde waar we zo naar hunkeren. En nogmaals, daar weet Gods tegenstander wel een antwoord op. En zo komen we steeds verder van huis. En God had ons natuurlijk met deze ellende kunnen laten zitten. God had kunnen zeggen, ik heb je een vrije wil gegeven. Dat is ook nodig om liefde te laten functioneren. En God is liefde, staat er in de Bijbel. Maar het kunnen zeggen, oké, dit is dus wat je gekozen hebt met je vrije wil. Veel sterkte ermee, nu je verbonden hebt met juist mijn tegenstander. Maar dat deed hij niet. Want hij stuurde zijn zoon, Jezus Christus, naar deze wereld om ons voor onze straf te betalen. Voor de fouten, voor onze straf te betalen van de zonde die wij hebben gedaan, van de fouten die wij hebben gemaakt. En daardoor het weer mogelijk te maken dat we leven ontvangen. In de Bijbel staat hij, dat is Jezus, heeft onze zonde gedragen. Lijfelijk op het kruishout. Plaatsvervangend. Iets wat wij als mens nooit zouden kunnen rechtmaken. Iets wat we nooit zouden kunnen overbruggen. Omdat we eigenlijk altijd vastzitten aan de schuld die er ontstaan is. Dat kwam Jezus voor ons oplossen. En waarom was God bereid zo ver te gaan? Nou staat er, God houdt zoveel van de mensen dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in hem gelooft. Dat betekent iedereen die zijn vertrouwen op hem stelt. Iedereen die de keuze maakt om dit offer, om deze prijs die Jezus heeft betaald uit zijn hand dankbaar aan te nemen. Iedereen die dat gelooft zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Dus dat betekent niet alleen een grote verandering in de beleving en het perspectief in het leven hier en nu, ondanks de gebrokenheid van deze wereld, ga je ervaren, waar Robert ook mee begon, dat God in je leven aanwezig is. Ga je troost en liefde en richting en vergeving en rust en vrede ervaren. Maar het heeft ook nog eens een keer consequenties over de grens van de dood. Waar God een leven belooft waar geen pijn, geen verdriet, geen ziekte en geen dood meer zal zijn. Voordat ik naar een afronding toe ga, luisteren we naar Jezus. Het nummer Jezus is meer dan genoeg. En daar komt eigenlijk dat ook in naar voren. Laten we luisteren.

0: Ja, meer dan genoeg. En die exclusiviteit verwoordt Jezus ook als hij zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En niemand zal bij God terug kunnen keren dan via de weg die ik heb vrijgemaakt. En hij zegt niet: ik ben een weg, kies je eigen weg maar. Of ik ben een waarheid, wat zo populair is in de wereld waarin we leven, maar wat eigenlijk onmogelijk is, dat er heel veel waarheden naast elkaar bestaan. Nee, Jezus is heel uitgesproken als hij zegt: ik ben de weg, de waarheid in het leven. Niemand, op geen enkele andere manier gecreëerd door het kwaad om zogenaamd ook het goddelijke te gaan ervaren, niemand komt tot de Vader dan door mij. En de uitnodiging die Jezus vandaag ook aan ons allemaal doet is dat hij zegt: kom tot mij. Kom tot mij als je vermoeid bent, als je belast bent, als je onder lasten gebukt gaat. En dat hebben we misschien niet eens zo in de gaten. We zijn misschien zo gewend aan een leven wat een afwisseling is tussen positieve en negatieve gebeurtenissen. Maar dat is niet hoe God het leven heeft bedoeld. Ook niet hoe het in de toekomst zal zijn. En God wil je helpen om die rust te vinden. Daarom zegt Jezus: kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. Op een echte, eerlijke manier. Zo heb ik het ervaren in mijn leven vanaf het moment dat ik die keuze maakte om dat offer van de Heer Jezus aan te nemen. En jij hoeft hier niet vandaan te gaan vandaag zonder dezelfde keuze te maken. Ook jij kunt vandaag die keuze maken en zeggen: ik wil ook dat offer van de Heer Jezus aannemen. Ik wil hem volgen in mijn leven. Want ik verlang ook naar die rust, naar die vrede, naar die onvoorwaardelijke liefde. En naar de hoop dat het leven niet ophoudt, maar dat het doorgaat. En niet doorgaat op de manier zoals het hier is. Maar doorgaat in een wereld waar geen pijn, geen verdriet, geen ziekte en geen dood meer is. Want over de grens van de dood zal de keuze die we hier in het leven maken bepalend zijn of we voor altijd van God gescheiden zijn of bij God. En voor altijd van God gescheiden zijn, kan ik je zeggen, is een hel. Ik ga zo bidden en tijdens het gebed wil ik je vragen om op een gegeven moment nog een moment je ogen gesloten te houden. En dan wil ik je oproepen: wil jij die keuze vandaag maken? Maak het dan even zichtbaar. Door even oogcontact te maken, duidelijk je hand op te steken, dat zal ik beantwoorden. Het gaat niet om mij, het gaat om jouw statement wat je maakt. En wat gezien wordt, natuurlijk door God. Maar in dit geval zal ik ook voor je bidden aansluiten. Je hoeft verder niks te doen, je mag gewoon blijven zitten waar je zit. En je mag het in de privacy, terwijl iedereen zijn ogen gesloten houdt, die keuze maken. Maar God ziet je hand. Zullen we samen bidden. Heer God, ik wil u zo danken voor uw liefde, voor uw trouw, voor het feit dat u nog steeds uw hand naar ons uitstrekt. Heer, ik wil u danken voor alle wijsheid die u heeft gelegd in de Bijbel, in uw woord, in dat wat u via mensen tot ons gesproken heeft. Heer, en het kan niet anders dan als we daar serieus acht op slaan, dat ons leven ten positieve verandert. Heer, omdat het waarheid is. Maar het zal ons ten diepste nooit geven waar we echt naar verlangen. Want dat is een relatie met u. Zolang die relatie niet hersteld is, zullen we leegte in ons leven blijven ervaren. Heer, en de reden dat ik hier sta, de reden dat zoveel mensen betrokken zijn bij Upstream om dit iedere keer te organiseren, is niet omdat we er zelf beter van worden, maar is om vanuit een verlangen, Heer, wat we ervaren, iets wat ons zoveel bevrediging en geluk in het leven geeft. Heer, dat wil je uitdelen met iedereen die het mag horen wil. Het is omdat we dit aan iedereen gunnen. Heer, en ik wil u bidden of u ons hart wilt aanraken, zoals u dat alleen kunt. We kunnen mooie muziek maken, we kunnen dingen vertellen, we kunnen koffie schenken. Heer, maar u kunt alleen ons hart aanraken, zodat we de belangrijkste keuze die we in ons leven kunnen maken ook zullen maken. Zowel hier mensen in de zaal als mensen die dit later luisteren of kijken. Of op dit moment meekijken. Heer, ik wil u bidden of u ons wilt helpen om niet te schromen om die keuze te maken. Heer, omdat het zo'n prachtige, levensveranderende keuze is wanneer we het met ons hart maken. En terwijl iedereen nog een moment zijn ogen gesloten houdt, wil ik je vragen, als jij ook deze keuze wil maken, om dat dan zichtbaar, kenbaar te maken, in ieder geval als je hier in de zaal zit, door duidelijk je hand op te steken en even oogcontact te maken, zodat ik ook voor je kan bidden. Als jij die keuze wil maken vandaag, steek dan nu maar je hand op. Dankjewel, ik heb je hand gezien. Ik heb ook je hand gezien daar. Ik heb ook je hand gezien achterin en ook jou achterin. Ik heb ook je hand gezien daar middenachter. Dankjewel, ik heb ook je hand gezien daar. Laat je niet weerhouden door wie Betje is. Laat je niet weerhouden door wat je moet uitdenken te leggen. Maak de keuze als je voelt dat Jezus je hand, je hart aanraakt. En maak dat even zichtbaar door je hand op te steken. Je kunt dat nu nog doen. Steek je hand maar op als je wil. Dankjewel, ik heb je hand gezien daarachterin. Dankjewel, ik heb je hand gezien daarachterin. Liefdevolle God en Vader, ik wil u zo danken voor ieder die zijn hand heeft opgestoken. Dank u wel, Heer, dat u in hun leven zult doen wat u belooft, wanneer het een oprechte keuze van ons hart is. Heer, en ik weet me nog te herinneren dat ik de keuze zelf maakte op een bijzondere plek toen ik 29 was, en hoe het mijn leven ten positieve heeft veranderd. Nog nooit een dag heb ik er spijt van gehad. Heer, en ik wil bidden dat al deze mensen die hier in de zaal hun hand hebben opgestoken, waar misschien ook die thuis of onderweg of luisterend of kijkend, Heer, deze keuze hebben gemaakt. Ik wil bidden dat u in hun leven uitwerkt wat u belooft. Dat ze mogen gaan ervaren wat het betekent om een kind van u te zijn. Heer, wilt u zo uw zegen door laten gaan. Door generaties heen. Ook weer mensen om hen heen. Die u wilt zegenen met de keuze die ze gemaakt hebben. Heer, dank u wel voor uw liefde en voor uw trouw. In Jezus' naam. Amen. Ja, als jij deze keuze hebt gemaakt, dan wil ik je vanaf hier ontzettend hartelijk feliciteren. Ik bedoel, het is de mooiste, beste keuze, zei ik al, die je in je leven kunt maken. En we willen je heel graag ook wat meegeven. Dat is niet verplicht om af te halen, maar achter deur 3 zit een boekenhoek. Daar liggen gouden enveloppen. En in die gouden envelop zit een boekje waarin je wat meer kunt lezen ook nog over, ja, de keuze die je hebt gemaakt, het vervolg daarop. En ja, het zou mooi zijn als je dat boekje gaat ophalen en gaat lezen. En heb je geen Bijbel? Dat geldt voor iedereen die er zit. En zou je die wel graag willen hebben in een begrijpelijke taal? Een omgangstaal zoals we nu ook met elkaar spreken. Dan kun je die gratis afhalen bij de boekenhoek. Voor jezelf. Je mag ze ook voor anderen meenemen. Neem er één of meerdere mee als je wilt. Het is het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel. En nogmaals, gratis mee te nemen. Een gezegende zondag.
1: We gaan bijna naar de afsluiting toe. Soms schrijf ik een gedichtje bij alles wat er voorbij komt. Dat heb ik deze keer gedaan. Het heet Het duurste in de wereld. En het is gebaseerd op een beetje wat er voorbij komt en wat er net in me opkomt. Wat is het duurste in de wereld? Vraagt een jongetje van 8 die naast zijn vader in de auto zit. Wat denk je zelf? Vraagt de vader. Een Ferrari? Nee, zegt zijn vader. Cristiano Ronaldo? Ook niet, zegt zijn vader. Wat dan? Vraagt het jongetje. Jij, zegt de vader. Huh? Zegt het jongetje, wat bedoelt u? Jij bent de duurste van de wereld, want jij bent onbetaalbaar. De vader grijnst naar het jongetje en geeft hem een aai over zijn haar. Het jongetje heeft het zelf niet door, maar diep van binnen gelooft hij oprecht dat zijn vader geen geld genoeg heeft om voor hem te pinnen. De jaren daarna wordt het jongetje 10, 11, 12 en 15. Hij zit nog steeds naast zijn vader in de auto, maar hij begint zijn vader met steeds andere ogen te zien. Want zijn vader, die ooit zei dat er niets waardevollers was dan hij, doet hele andere dingen dan hij toen zei. De auto waar ze toen in zaten moet elk jaar worden vervangen. En daardoor blijft, als de jongen al aan het avondeten zit, zijn vader vaak nog op zijn werk hangen. Vaak komt de vader pas thuis als de jongen al op bed ligt. En is hij alweer weg voor het eerste ochtendlicht. En als zijn vader thuis is, zit hij altijd op zijn telefoon. En daarom begint de zoon te denken. Misschien ben niet ik, maar papa's werk en geld, die onbetaalbare zoon. En zo verliest de jongen steeds meer het geloof dat hij onbetaalbaar is. En begint hij te denken dat er dus iets aan hem mist. Begint hij te denken dat hij zijn vaders aandacht verdienen moet. En roept hij steeds vaker en wanhopiger: papa, kijk eens zo goed. Maar papa is te druk, want meer geld is nooit genoeg. Wie de losprijs van zijn ziel zelf wil betalen, komt vast te zitten in een eindeloos gezwoeg. En zo wordt de jongen volwassen, met één vast geloof van binnen. Het leven draait ten diepste om genoeg te kunnen pinnen. En zo gaat hij zijn vader precies achterna. En belooft hij ook zijn zoontje weer dat hij onbetaalbaar is, met een aai over zijn haar. En zo gaat het door, totdat een van de

0: alles wat ik heb gedaan. God zegt, omdat ik betaald heb met mijn lichaam, door voor jou aan het kruis te gaan. De Vader heeft het zelf nog niet door. Maar diep van binnen gelooft hij oprecht dat hij nu een vader heeft, waardoor hij een nieuw leven mag beginnen. Een week later zit zijn zoontje naast hem op de bijrijdersstoel. En zegt de vader zomaar uit het niets: lieve jongen, voor God ben jij onbetaalbaar. De vader lacht liefdevol naar de jongen en geeft hem een eye over.
1: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennaboinsministries.com. And I look forward to seeing you there.
2: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
3: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie. Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Kom naar de overdag. CharisBibleCollege.nl.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
3: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltofreizen.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
6: Dit is Brenda Toet en ik nodig jou uit voor het vrouwen-event op 9 mei in Barneveld. Het thema is Living Proof. Wil jij weten hoe je een levende getuige kan zijn? Meld je dan nu aan voor gratis tickets via oneinhimfoundation.com. Ik zie je daar.

0: miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk standhoudt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is...

0: Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
1: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaPoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel

0: wereldoverreizen.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
2: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat. En dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit. En dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

0: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Kom naar de overdag. CharisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal tot

0: Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van dat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
3: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe. Structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
8: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you

Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie. Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.

een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: Kom naar de open dag. Charisbiblecollege.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crises zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
5: De werkweek zit erop.
6: Woehoe!
5: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je De Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Come on, somebody. Are you here for Jesus tonight?
1: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the stone. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
6: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
1: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: In de laatste 18 uur van zijn leven op aarde is er niet één moment geweest dat Jezus er niet op voorbereid was. Jezus is geen moment overvallen door wat er gebeurde. Johannes schrijft dat Jezus wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Johannes 13, vers 3. Een paar hoofdstukken later schrijft Johannes dat Jezus alles wist wat hem te wachten stond, Johannes 18, vers 4. En op weg naar Jeruzalem heeft Jezus zijn discipelen 3 keer voorbereid op wat komen zou. Hij zei tegen hem: we zijn nu op weg naar Jeruzalem. Daar zal de mensenzoon gevangen genomen worden door de leiders van de priesters en de wetgeleerden. Ze zullen hem laten doden en ze zullen hem aan de Romeinen uitleveren. Die zullen hem belachelijk maken, zweepslagen geven en kruisigen. Maar, zei Jezus, op de derde dag zal hij opstaan uit de dood en weer levend worden. Matteüs 20, vers 18 en verder. De evangelist Marcus schrijft dat de discipelen niet begrepen wat Jezus zei, maar dat ze het ook niet durfden om hem om uitleg te vragen. Wat Jezus zei kwam niet overeen met hun opvatting over de Messias. Het kruis was onverenigbaar met hun idee van kroon en koninkrijk. In het Oude Testament treffen we zeer specifieke en nauwkeurige aanwijzingen aan over de komende Messias en die de komst van de Messias naar afkomst, geboorteplaats en tijdstip van geboorte heel precies bepaalde. Er werd steeds verder ingezoomd op de bijzondere kenmerken van de Messias. Ook de gebeurtenissen in de laatste 18 uur van Jezus leven zijn eeuwen van tevoren voorzegd. In de hof van Gethsemane zei Jezus tegen een verwarde Petrus, we lezen dat in Matteüs 26, vers 56, dit alles gebeurt opdat de geschriften van de profeten in vervulling gaan.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennaboynsministries.com. And I look forward to seeing you there.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk

0: is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Dit is An Hour with Jesus. Een uur apart gezet voor aanbidding. Met Terry McAlmon op God Radio.
1: And now, An Hour with Jesus with Terry McAlmon.
2: An Hour with Jesus.

0: God bless you. Until we meet you again, either here or there or in the air, we love you. We bless you. For Liz and myself, bye-bye for now.
1: You've been listening to An Hour with Jesus with Terry McCallman. Watch again on YouTube and visit terrymccallman.com for music, giving, and more. An Hour with Jesus, every Sunday night at 9 p.m. on God Radio.
2: An Hour with Jesus.
3: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie. Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen.

0: snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Kom naar de overdag. Charisbiblecollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
4: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: feel like I'm in my church right now.
1: All right.

0: proclaim it, Lord, let it be. Let the lost and the lonely.
1: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Om te hoog te blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.

0: blij.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Dit is God Radio. De zender die je dichter bij God brengt.

0: je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
3: Dit voorjaar ga ik Pearl Josephson het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd. En daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
4: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
4: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation, God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht en niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Werk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.